Dit is de Concertzender met het komende uur het programma De Muzikant. Vandaag deel 6 van de serie New Life on Stage. Nieuwe blaasmuziek gecomponeerd door Nederlandse componisten. Het project New Life on Stage werd enkele jaren geleden geïnitieerd door Muziekgroep Nederland en het Nederlands Instituut voor Blaasmuziek, tegenwoordig onderdeel van Kunstfactor Muziek. Het eerste werk is van Rob Goorhuis met de titel Kevas. Hij schreef dit werk voor de brassband Apollo uit Grauw. Het thema van de compositie sluit aan bij de traditie van het dorp Grauw om geen Sinterklaas, maar Sint-Pieter te vieren. En dat gebeurt op 21 februari. In de compositie zijn twee Sint-Pieterliedjes verwerkt. Petrus is het Griekse woord voor steenrots en in het Hebreeuws is dat kevas. Kevas van Rob Goorhuis wordt gespeeld door de brassband Apollo onder leiding van Piet Visser.

U heeft geluisterd naar Kefas van Rob Goorhuis. Brassband Apollo stond onder leiding van Piet Visser. Het volgende werk is Songs of Sorrow and Joy van Mischa Hamel. Het is een bonte suite van liederen zonder woorden. De melodieën hebben clichématig karakter en daarnaast is er een flink aantal verrassingen, zodat platgetreden paden van de blaasmuziek worden overstegen. Songs of Sorrow and Joy van Mischa Hamel wordt gespeeld door Fanfare Orkest De Hoop uit Stellendam onder leiding van Arie Stolk.

Songs of Sorrow and Joy van Misha Hamel werd gespeeld door fanfareorkest De Hoop uit Stellendam onder leiding van Arie Stolk. Een andere Misha, Misha Spork. Hij begon in het jaar 2000 aan het Concert voor Slagwerk en Harmonieorkest. En het duurde tot 2002 voor het werk voltooid was. In deze periode had Misha Spork namelijk 3 verschillende compositiedocenten. Roderick de Man, Theo Verbeij en Daan Manneke. En dat zorgde ervoor dat het werk aan het concerto vaak stil kwam te liggen. Op 31 oktober 2004, 2 jaar na de afronding van de compositie, vond de première plaats door het Nationaal Jeugdharmonieorkest onder leiding van Alex Schillings met Matthijs van Driel als solist. U hoort hiervan de live-opname.

Het Nationaal Jeugdharmonieorkest onder leiding van Alex Schillings en Matthijs van Driel Slagwerk speelde de wereldpremière van het Concert voor Slagwerk en Harmonieorkest van Mischa Spork uit 2002. Als laatste werk kunt u gaan luisteren naar Sacrum Sacramentum van Alexander Komitas. Uitgangspunt van deze heilige sacramentslegende is het middeleeuwse verhaal uit 1342 van boer Jan Baloijs en het mirakel. Een verhaal naar analogie van het Bijbelse boek Job, een weddenschap tussen God en de duivel. Korte samenvatting van het geheel. De engelen in de hemel zingen de lof van God. Dan verschijnt de Satan, die het godsvertrouwen van de katholieken op de proef wil stellen. Hij stelt voor een kerk in brand te steken. Als het geloof van de plaatselijke pastoor sterk genoeg is, zal deze het heilig sacrament willen redden. Maar Satan denkt niet dat dat zal gebeuren. Hij heeft in zekere zin wel gelijk, want het is niet de pastoor, maar boer Jan Baloijs die de brandende kerk binnenloopt. De vlammen wijken en de boer komt ongedeerd weer tevoorschijn met het heilig sacrament. Sacrum Sacramentum van Alexander Komitas wordt gespeeld door de fanfare De Vooruitgang, Stipthout onder leiding van Bram Sneekers.

Tot slot van ons programma De Muzikant hoorde u drie werken voor gemengd koor van Veljo Tormis. Twee speelliederen en nog een van de kalenderliederen, Jani Lal, Sint-Janslied. Dit alles werd gezongen door Kamerkoor Arsis onder leiding van Ivar Meij. De Muzikant wordt voor de Concertzender samengesteld, als altijd, door Katrijn Kuipers. U luistert naar de Concertzender met De Muzikant. Hierin vanavond muziek uit de Leidse koorboeken. En dat is een verzameling muziek uit de Renaissance die in de Leidse Pieterskerk werd gezongen. Het gaat om muziek voor religieus gebruik. Eeuwenlang werd er in de kerken Gregoriaans gezongen, maar voor speciale gelegenheden was er meerstemmige muziek. Die stukken werden apart opgetekend in speciale koorboeken. Daarvan zijn er 6 bewaard gebleven in Leiden en die werden gemaakt rond 1550. In die koorboeken zijn 328 composities opgetekend van verschillende componisten. We gaan nu om te beginnen luisteren naar Reges Terrae van Pierre de Manchicourt.

U hoorde Reges Terra van Pierre de Manchicourt, uitgevoerd door Ensemble Patoulet, onder leiding van Erik van Nevel. Het merendeel van de 328 composities in de Leidse koorboeken bestaat uit missen, hymnen, motetten en magnificatzettingen. Een relatief groot aantal werken is van de hand van componisten die nog in leven waren toen de koorboeken geschreven werden en die toen als de belangrijkste van hun tijd werden beschouwd, zoals Jacob Clemens Nanpapa en Thomas Crequillon. Van hem gaan we nu luisteren naar het motet Nigra sum sed formosa.

Nigra sum sed formosa van Thomas Criquillon werd gezongen door ensemble Patoulet onder leiding van Erik van Nevel. Een van de componisten die ook zelf in de Pieterskerk in Leiden heeft gewerkt is Claudin Patoulet, de naamgever van het ensemble. We weten niet veel over hem. Hij is vermoedelijk van Franse afkomst en werkte onder andere aan de Sint-Bavo in Haarlem als zanger en zangmeester. En 2 jaar lang in Leiden aan de Pieterskerk als zangmeester. Zo'n zangmeester moest de repetities leiden, vaak ook zelf meezingen en zangles geven aan de koorknapen. Er zijn 6 composities van Claudin Patoulet bekend. Zijn Te Deum is er 1 van. De tekst wordt afwisselend Gregoriaans gezongen en in de meerstemmige versie van Patoulet.

Het Te Deum van Claudin Patoulet werd uitgevoerd door het ensemble Patoulet. Zangmeester Claudin Patoulet werkte maar 2 jaar in Leiden. Ook collega's van hem hielden het vaak niet lang uit op 1 plaats. Dat had als gunstig effect dat het koorrepertoire goed werd verspreid. Zangmeesters die ook componist waren, namen hun composities meestal mee naar hun nieuwe werkgever en lieten ze daar in de koorboeken bijschrijven. Ook gaven en verkochten ze elkaar soms werken. Wellicht is zo het werk van Jacob Clemens non Papa in de Leidse koorboeken terechtgekomen. Clemens non Papa werkte vooral in Vlaanderen. Van hem gaan we nu luisteren naar Venit Vox de Coelho.

Phoenix Vox de Coelho van de Vlaamse Renaissance-componist Jacob Clemens Non Papa werd gezongen door ensemble Patoulet onder leiding van Erik van Nevel. In de Leidse koorboeken zijn ook composities te vinden van eerdere generaties componisten, zoals Josquin de Pré, Jean Mouton en Heinrich Isaac. Een aantal van hun werken zijn alleen in de Leidse koorboeken bewaard gebleven. Koorboeken in andere kerken zijn vaak in de loop der eeuwen verloren gegaan. We weten niet welke muziek daarin is opgeschreven. Het gaat dan vaak om werken van plaatselijke en regionale beroemdheden. Zulke composities zijn dus wel in Leiden terug te vinden. Antoine de Vévin is meer dan een regionale beroemdheid. Hij werkte in Frankrijk. Van hem zijn 9 missen, 20 motetten en enkele magnificats bewaard gebleven. In de Leidse koorboeken staat van hem een motet, Benedictus Dominus.

Van Antoine de Fevin hoorde u Benedictus Dominus. De volgorde van de 328 composities in de Leidse koorboeken wordt niet bepaald door het kerkelijk jaar, maar door het genre en door het stemmenaantal. Zo beginnen twee van de boeken elk met een dertigtal motetten voor verschillende kerkelijke feestdagen, achtereenvolgens 4, 5 en 6-stemmig. Kennelijk was dat in de praktijk de handigste indeling en mogelijk betekent het dat de repertoirekeuze mede afhing van het aantal beschikbare zangers. U gaat nu luisteren naar een 5-stemmig motet van Johannes Luppi, Stirps Jesse.

U hoorde het vijfstemmige motet van Johannes Luppi, Stierps Jesse. Koorboeken werden gemaakt door een kalligraaf. Van de zes Leidse koorboeken zijn er zeker drie geschreven door Antonius de Blauwe. Die moet in heel Holland goed bekend hebben gestaan als kalligraaf, want hij heeft ook koorboeken gemaakt voor kerken in Gouda, Delft, Amsterdam en Dordrecht. Hij bewaarde waarschijnlijk afschriften van composities die hij voor een bepaald zangcollege gekalligrafeerd had, om die aan colleges in andere steden te koop aan te kunnen bieden. Uiteraard droeg deze handel bij aan de verspreiding van composities door het land. Van een van de bekendste componisten uit de 16e eeuw, Josque Després, horen we nu O Virgiu Priu Dantissima.

O Virgo Priodantissima van Josquet Desprez werd gezongen door ensemble Patoulet onder leiding van Erik van Nevel. U heeft geluisterd naar De Muzikant, vanavond met muziek uit de Renaissance, bewaard gebleven in de Leidse koorboeken. Samenstelling Katrijn Kuipers.

Ja. Dit is de Concertzender met De Muzikant. In deze aflevering deel 5 van de serie New Life on Stage. Nieuwe blaasmuziek gecomponeerd door Nederlandse componisten. Het project New Life on Stage werd enkele jaren geleden geïnitieerd door Muziekgroep Nederland en het Nederlands Instituut voor de Blaasmuziek, tegenwoordig onderdeel van Kunstfactor Muziek. De vierde cd van dit project werd opgenomen op 6 november 2004 in Theater de Reggehof in Goor. De meeste composities die we u laten horen zijn ook in 2004 geschreven en beleefden hun wereldpremière tijdens dit concert. Het eerste werk is van Dirk van den Niet. Hij studeerde aanvankelijk scheikunde en soms zijn elementen van die scheikundestudie verwerkt in zijn composities. Zo zegt Dirk van den Niet over zijn compositie Ketenens. Wanneer de kop en de staart van een lange scheikundige keten met elkaar reageren, ontstaat een cyclische verbinding. Het kan gebeuren dat bij dergelijke ringsluitingen twee ringstructuren in elkaar haken. Het resultaat is dan een zogenaamde katenaan, aldus van den Niet. Van dit buitenmuzikale gegeven heeft hij gebruik gemaakt bij het componeren van Ketenens. De cyclische verbindingen worden uitgewerkt door diverse thema's en hun omkeringen en doorwerkingen. U hoort muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug onder leiding van Henny Ramakers.

Dat was Cat and Ains van Dirk van der Niet door muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug onder leiding van Henny Ramakers. Dit orkest werd opgericht in 1901 als een van de vier muziekgezelschappen in het grensdorp Glanerbrug, gemeente Enschede. Het volgende werk is een symfonie voor blaasorkest. Alex Poolman componeerde The Seven Wonders of the Ancient World. Het is zijn eerste grote compositie voor harmonieorkest. The Seven Wonders of the Ancient World verbeeldt de zeven wereldwonderen van de oudheid. Ieder deel stelt een wereldwonder voor en heeft daarmee zijn eigen kenmerken, klanken en karakter. Uit deze grote compositie laten we u drie delen horen. Deel 1 is het begin- en hoofdthema, de tempel van Artemis. De Griekse godin Artemis stond symbool voor de jacht, natuur en vruchtbaarheid. Dan de piramide van Cheops, het bekendste wereldwonder en het enige dat nu nog bestaat. Hierin worden de hitte van de woestijn en de zandverstuivingen uitgebeeld. We horen de bouwwerken van de piramide, het verslepen van stenen en het aanbrengen van de verschillende lagen van de piramide. Het laatste deel is de Colossus van Rhodos. Dit was een gigantisch bronzen beeld dat in de haven van Rhodos stond. De legende gaat dat schepen tussen de benen van de Colossus doorvoeren om de haven van Rhodos te bereiken.

U hoorde drie delen uit The Seven Wonders of the Ancient World van Alex Poelman. De tempel van Artemis, de piramide van Cheops en de kolossus van Rhodos. Gespeeld door muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug onder leiding van Henny Ramakers. Het volgende stuk is een bewerking voor fanfare van de compositie Hajj van Stephen Melillo. De bewerking werd gemaakt door Jan Nellestein. Hajj is bedoeld als eerbetoon aan de gelovigen die ieder jaar de Hajj verrichten, dat wil zeggen op bedevaart naar Mekka gaan. Hajj gaat over het moment voordat het werkelijke gebed begint. Het zit vol verwikkelingen, nevenavonturen, momenten van zelfbeschouwing en uitbundige dans. Het werk wordt gespeeld door het gecombineerde fanfareorkest TKBW-FKKL. En die afkortingen staan voor het Trompetterkorps Bereden Wapens en het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht. Het geheel staat onder leiding van Jan Nellestein.

Het gecombineerde fanfareorkest TKBW FKKL speelde Hutch van Stephen Melillo in een bewerking van de dirigent Jan Nellestein. Overigens kan Hutch ook worden gespeeld in de combinatie blaasorkest en jazzensemble. Dan nu van Mark van Delft Spring Sinfoniette, opus 126, een eerbetoon aan de lente. De intrada van deze kleine symfonie staat in C groot, de toonsoort voor het dierenriemteken ram, de eerste lentemaand. Winterkrachten moeten worden overwonnen en ramkrachten zijn aan het werk in de natuur. In deel 2 staat het dierenriemteken waterman centraal, een terugverwijzing naar de winter. En het derde deel is gewijd aan vissen, de laatste wintermaand voordat de lente losbarst. Spring Sinfoniette wordt uitgevoerd door het fanfareorkest TKBW FKKL.

Dat was het gecombineerde fanfareorkest Trompetterkorps Bereden Wapens en fanfarekorps Koninklijke Landmacht onder leiding van Jan Nellestein met Spring Sinfoniette, opus 126 van Mark van Delft. Tot slot een korte compositie voor fanfare van Karel Witrock. Het stuk is opgebouwd met elementen uit de rock- en popmuziek. Met funky ritmes, jazzy harmonieën en stampende rock probeert Karel Witrock het fanfareorkest van een andere kant te belichten. Van de slagwerkers wordt een goede groove gevraagd en van de blazers speelmanieren uit de lichte muziek. Dit alles vergt natuurlijk de nodige zuurstof voor muzikant en luisteraar, ofwel oxygen.

U hoorde Oxygen van Carl Wittrock door het gecombineerde fanfareorkest Trompetterkorps Bereden Wapens en Fanfarekorps Koninklijke Landmacht onder leiding van Jan Nellestein. Dit was De Muzikant met deel 5 uit de serie New Life on Stage, nieuwe blaasmuziek van Nederlandse componisten, opgenomen op 6 november 2004 in Theater de Reggehof in Goor. Samenstelling voor de concertzender Katrijn Kuipers.

0: Was ik nog met mijn held.
1: U hoorde Wie wil horen een historie van Anton Maassen. In de muzikant staat vandaag zijn werk centraal. Het Dietz Vocaal Ensemble besteedde een hele cd aan het werk van deze in Den Haag geboren Edoch Brabantse componist. Anton Maassen was jarenlang in Eindhoven actief als muziekdocent en dirigent van diverse koren. Hij was ook actief als publicist en recensent en overleed in 1997. Anton Maassen componeerde vanuit, wat wel genoemd is, een authentiek scheppingsdrang en dus niet vanuit een tevoren bedacht concept. In de jaren 60 kreeg hij belangstelling voor vocale muziek, waaruit in dit programma een keuze is te horen. Anton Maassen verrijkte het koorrepertoire met werken waarin de zingbaarheid, ook voor amateurs, samenging met een hoog kwaliteitsniveau. U kunt gaan luisteren naar het Dietz Vocaal Ensemble met 5 Jiddische liederen op teksten van Shana Milner.

Vijf Jiddische liederen op teksten van Shana Milner, gecomponeerd door Anton Maassen. Het Ditch Vocaal Ensemble werd op de piano begeleid door Martin Maas. In 1919, 90 jaar geleden, werd Anton Maassen geboren in Den Haag. Hij begon er zijn muzikale carrière als dirigent-organist van de parochiekerk Sint Jeroen. Compositie studeerde hij bij Jaap Franke. In 1946 vertrok hij naar Roosendaal, waar hij pianolessen gaf en organist werd van de Paterskerk en talloze huisconcerten gaf. In 1961 vertrok hij naar Eindhoven, waar hij ook weer les ging geven en verschillende ensembles dirigeerde. In zijn composities heeft Anton Maassen een voorliefde voor geestige teksten, die hij ook op een humorvolle wijze op muziek weet te zetten. U hoort allereerst vier koorgrapjes met een delen nep, streek, blossom en sonate.

Vier koorgrapjes van Anton Maassen, nep, streek, blossom en sonate door het Dietsch Vocaal Ensemble. Nog meer humor hoort u in de drie cantonettas voor gemengd koor en houtblaaskwartet. De titels van de drie cantonettas zijn: Niets kan er evenaren de taal van molenaren. En twee, hoewel ze dat graag zouden vermijden, wil mijn tante nu toch maar gaan scheiden. En drie, twee jeugdige kanunniken zaten onlangs te frunniken. Het Dietsch Vocaal Ensemble wordt begeleid door leden van het blaasquintet Cartouche.

Het lied Vocaal Ensemble en leden van het blaasquintet Cartouche kon u beluisteren met 3 cantonetta's van Anton Maassen. In Eindhoven was hij helemaal thuis. Hij schreef 100 programmatoelichtingen voor de concerten in de Philips Schouwburg en schreef meer dan 1000 muziekkritieken voor het Eindhovens Dagblad. In 1994 bood men hem ter gelegenheid van zijn 75e verjaardag een concert aan met als titel Toon toont toonkunst. Voor het programma koos men uit zijn oeuvre van 130 composities. En of daar ook de klucht van Pirlala bij was, konden we zo gauw niet nagaan. De klucht van Pirlala is een komisch-dramatische ballade voor gemengd koor en fagotkwartet. Ook hier spat de humor weer van de muziek af, al wordt het hier en daar zeker ook met een serieuze toon aangeslagen. Het fagotkwartet, bestaande uit Alessandro Bravin, Herma van der Brink, Irene de Jong en Jack Gamberg.

Dat was de Klucht van Pierlala, een ballade voor gemengd koor en fagotkwartet van Antoon Maassen. We eindigen met nog meer humor, al zou men dat aan de hand van de titel niet vermoeden. Antoon Maassen componeerde muziek op 6 van de grafschriften van de schoolmeester. De verschillende titels zijn Op Karel I, Op Iemand Vermoeid, Op een Genereuzen Jood, Op een Leidsen Held, Op een Matroos en Op Poot.

Dit is de concertzender met het programma De Muzikant. In deze muzikant gaan we luisteren naar een opname die door de concertzender werd gemaakt van het jubileumconcert van de UAF. En dat is de Stichting voor Vluchtelingstudenten. Aan dit concert in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam op 28 april vorig jaar werd medewerking verleend door de toonkunstkoren Amsterdam en Nijmegen en het Parnassus Ensemble en enkele solisten. De Stichting voor Vluchtelingstudenten, UAF, ondersteunt al 60 jaar hoger opgeleide vluchtelingen en asielzoekers bij hun studie en bij het vinden van werk. Het Universitair Asielfonds UAF werd opgericht naar aanleiding van de komst van 50 Tsjechische studenten naar Nederland. Ze waren gevlucht na het neerslaan van de Praagse lente in 1948 en met steun van het UAF konden zij hun studie hier voortzetten. Het idee van beide toonkunstkoren om samen een uitvoering te geven dateert van de zomer van 2005, toen Nijmegen en Amsterdam elkaar troffen op het Internationaal Koorfestival in Arnhem. De samenkomst van twee toonkunstkoren uit het westen en oosten van het land is geplaatst in het kader van integratie en participatie van nieuwe Nederlanders afkomstig uit het oosten in de traditionele Nederlandse cultuur van het westen. We gaan nu eerst luisteren naar Toonkunstkoor Nijmegen en het ensemble Parnassus onder leiding van José Doodkorte. U gaat luisteren naar het Te Deum in C groot van Joseph Haydn.

U heeft geluisterd naar het Te Deum in C. Groot van Joseph Haydn, uitgevoerd door Toonkunstkoor Nijmegen en het ensemble Parnassus onder leiding van José Doodkorte. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF werd een compositieopdracht verstrekt aan een cliënt van het UAF. Ali Oudman, student tweede fase op het Artes Conservatorium in Zwolle, heeft dat gecomponeerd. Zijn wortels liggen in het Koerdische deel van Irak. Ali Oudman studeerde in Zwolle bij Alex Manasse. In zijn compositie Witte Duisternis ontmoeten Oost en West elkaar. Ali Oudman maakt hier een synthese tussen oude Persische en Koerdische elementen met de klassieke Europese orkesttraditie. De teksten van Witte Duisternis zijn Nederlandse vertalingen uit het Oud-Persisch van de dichters Rumi. Is dat het gedicht jarenlang sloeg de dood op de trommel, maar je oor luistert alleen als het te laat is. En van Khayyam, het geheim van zijn, ken jij nog ik. De wereldpremière van Witte Duisternis wordt uitgevoerd door de Toonkunstkoren Amsterdam en Nijmegen en het Parnassus Ensemble onder leiding van Boudewijn Jansen, met medewerking van Renate Arends sopraan, José Scholte alt, Clemens Luschman tenor en Marijn Zwitserloot bas.

U hoorde de wereldpremière van Witte Duisternis van de van oorsprong Koerdische componist Ali Oudsman. Witte Duisternis werd uitgevoerd door de toonkunstkoren Amsterdam en Nijmegen en het Parnassus Ensemble onder leiding van Boudewijn Jansen met medewerking van Renate Arendt sopraan, José Scholte alt, Clemens Lushman tenor en Marijn Zwitserloot bas. En die wereldpremière vond plaats tijdens het jubileumconcert van de Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF vorig jaar op 25 april in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Tot slot laten we nog enkele delen horen van de Mis in Zeegroot, opus 86 van Ludwig van Beethoven. Toonkunstkoor Nijmegen en het Parnassus Ensemble staan onder leiding van José Doodkorte. De solisten zijn Renate Arendt sopraan, José Scholte alt, Clemens Lushman tenor en Marijn Zwitserloot bas. U hoort de misdelen Kyrie, Gloria, Credo en Sanctus.

aflevering in de serie New Life on Stage. Het project met nieuwe Nederlandse blaasmuziek, een initiatief van Muziekgroep Nederland en het Nederlands Instituut voor de Blaasmuziek, tegenwoordig Kunstfactor. Dit was De Muzikant, voor de concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.

Dit is de Concertzender met de muzikant. Deze aflevering is meteen ook een uitzending van Concertzender Live. We laten u een concert horen van vocaal ensemble Venus, opgenomen op 1 februari vorig jaar in de Utrechtse Pieterskerk. De titel van het programma is wel een beetje toepasselijk voor de passietijd waarin we nu zitten. Geistlich Geistig, religieuze muziek voor ongelovigen. Je hoeft niet gelovig te zijn om te genieten van de schitterende muziek die eeuwenlang voor religieuze doeleinden is gemaakt. Naast oude muziek staat ook werk van moderne componisten op het programma. Vocaal ensemble Venus zingt de wereldpremière van Boudewijn Tarenskeens Drei liturgische Gesänge en de Nederlandse première van Wolfgang Riems Passionsteksten. Bij componisten als Schütz en Schein gingen goddelijke en muzikale vervoering nog vanzelfsprekend hand in hand. We gaan dat om te beginnen laten horen aan de hand van twee delen uit Geistliche Chormusik van Heinrich Schütz. Selig sind die Toten, die im Herren sterben. En Auf dem Gebirge hat man ein Geschrei gehört. Vocaal Ensemble Venus staat onder leiding van Gijs Leenaars.

We hoorden twee delen uit Geistliche Chormusiek van Heinrich Schütz. Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben. En auf dem Gebirge hat man ein Geschrei gehört door Vocal Ensemble Venus, onder leiding van Gijs Leenaars. Schütz en Johann Hermann Schein schijnen elkaar ontmoet te hebben en er doen verhalen de ronde dat de beide componisten elkaar ook kenden. Net zoals Schütz verwerkte Schein veel Italiaanse invloeden in zijn muziek, maar van hem zijn wel wereldlijke werken bekend en van Schütz niet. Schein gebruikte de technieken van de Italiaanse madrigaalkunst om de tekst zo goed mogelijk tot uitdrukking te brengen. Bij het eerste werk dat we laten horen, Da Jacob vollendet hatte, is bijvoorbeeld de opening heel bijzonder. Opvallend is de kleine seconde waarmee het werk begint en die het geheel een schrijnend karakter geeft. De tekst gaat over Jacob die op zijn sterfbed zijn laatste wil aan zijn kinderen meedeelt. Daarna hoort u Herr, lass meine Klage

Vocaal ensemble Venus, onder leiding van Gijs Leenaars, zong van Johann Hermann Schein, Da Jakob vollendet hatte en Herr, lass meine klagen. Van de barokcomponisten Schein en Schütz gaat het programma van het koor naar geestelijke muziek van de moderne componisten. Klaarblijkelijk is geestelijke muziek springlevend in de 21ste eeuw, maar hoe kerkelijk is ze nog? Veel van de nieuwe geestelijke muziek wordt niet meer voor de liturgische praktijk geschreven, maar kent alleen een leven in concertzalen. Sinds Nietzsche God dood heeft verklaard, kan ook de kerkmuziek niet meer zonder ironie of twijfel. Sinds de jaren 70 is Wolfgang Riem een van de meest toonaangevende eigentijdse componisten in Europa. De esthetische en religieuze ervaring in zijn muziek is voor hem belangrijker dan muzikale vernieuwing. In zijn passionsteksten grijpt Riem terug op compositietechnieken die ook door Schütz en Schein worden gehanteerd. Een rijk palet aan ijzingwekkende dissonante en schijnbare oplossingen verklankt op aangrijpende wijze de verlatenheid van de mens door God. U hoort de Nederlandse première door vocaal ensemble Venus van 4 van de 7 passionsteksten van Wolfgang Riem.

Dat was de Nederlandse première van 4 van de 7 passionsteksten van Wolfgang Riem door vocaalensemble Venus onder leiding van Gijs Leenaars. U luistert naar een concertzenderopname gemaakt op 1 februari 2008 in de Utrechtse Pieterskerk. Het concert kreeg als titel mee Geistlich, Geistig, religieuze muziek voor ongelovigen. Van de Duitse componist Max Baumann nu het achtstemmige Pater Noster dat hij componeerde in 1955. Max Baumann leefde van 1917 tot 1999 in Berlijn.

Het paternoster van de Duitse componist Max Baumann door vocaal ensemble Venus. Het laatste werk is de wereldpremière van Drei liturgische gezingen van de Nederlandse componist Boudewijn Tarenskeen. Zelf geeft hij het volgende beknopte commentaar op zijn compositie. Maar ik geloof helemaal niet meer. Vroeger wel, maar dat moest van mijn omgeving. Toen kwam de kerk als spelbreker en begon ik aan mijn eigen beeldenstorm. Dat lukte, grotendeels. Alleen de muziek overleefde de kaalslag. Die kreeg ik niet plat. Nog niet. Aldus Tarenskeen. De delen van de drie liturgische gezingen zijn Alleluia, Credo en Amen.

Dat was de wereldpremière van drie liturgische gezingen van de Nederlandse componist Boudewijn Tarens Keen. U hebt geluisterd naar een opname die de Concertzender maakte op 1 februari 2008 in de Pieterskerk in Utrecht van het vocaal ensemble Venus onder leiding van Gijs Leenaars met een programma getiteld Geistlich Geistig, religieuze muziek voor ongelovigen. De opnametechniek was in handen van Fokke de Boer. De productie werd verzorgd door Rolf Buis. Er volgde een toegift. U hoort de herhaling van het eerste deel van de passionsteksten van Wolfgang Riem.

Het eerste deel van de Passionsteksten van Wolfgang Riem als toegift bij het concert op 1 februari 2008 in de Utrechtse Pieterskerk door het vocaal ensemble Venus. Dit was een gecombineerde aflevering van De Muzikant, concertzender live, samengesteld door Katrijn Kuipers.

Dit is de Concertzender met De Muzikant. In dit programma hebben we het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan Nederlandse en Belgische componisten. En ook Engeland kwam regelmatig over het voetlicht met voornamelijk werken voor brassband. Maar aan onze oosterburen hebben we nog niet zoveel aandacht besteed. Ten onrechte, want ook daar wordt veel voor blaasorkesten geschreven. Een aantal weken geleden... Dit is de Concertzender met De Muzikant. In dit programma hebben we het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan Nederlandse en Belgische componisten. En ook Engeland kwam regelmatig over het voetlicht met voornamelijk werken voor brassband. Maar aan onze oosterburen hebben we nog niet zoveel aandacht besteed. Ten onrechte, want ook daar wordt veel voor blaasorkesten geschreven. Een aantal weken geleden ontvingen we een pakketje cd's

Vier stukken für gemischten Chor. Voor opus 13 van Hans Eisler hoorden we. Uitgevoerd door Radiokoor Leipzig onder leiding van Dietrich Knoten. Hilma Tate, spreekstem. Eckhard Wagner, tenor. En Rudi Liebetrouw, slagwerk. De volgende twee mannenkoren, opus 14, schreef Hans Eisler in 1928. De première was in januari 1929 door het Berliner Schubertkoor. In het eerste lied, Bauernkrieg, gebruikt Eisler een oud lied uit de Duitse Boerenoorlog. Wir sind des Geas Schwarzer Haufen. In het tweede lied gebruikt hij een eigen tekst waarin hij het thema van de werkloosheid behandelt. Maar wel vanuit een sarcastisch standpunt. Eislers uitvoeringstip is, dit lied zingt men met een sigaret in de mond, handen in de broekzak en een uitgezakte lichaamshouding.

Ja, dat waren Zwei Männerchöre, opus 14 van Hans Eisler. Uitgevoerd door het mannenkoor van het Radiokoor Leipzig. In navolging van het vorige stuk kunt u zich bij het volgende werk van Hans Eisler ook een niet-alledaagse zanghouding verwachten. Het heet Auf den Straßen zu singen en het kreeg als beschrijving mee Mietreisendes Agitationsstück in beschwingten Marschtempo. Het werd in 1929 voor het eerst uitgevoerd.

Hans Eisler. En van hem hoorden we Auf den Straßen zu singen voor gemengd koor, opus 15. En het werd uitgevoerd door Radiokoor Leipzig onder leiding van Dietrich Knoten met Rudi Liebetrouw slagwerk. De tekst van Auf den Straßen zu singen is van de dichter Robert Gilbert, die als pseudoniem de naam David Weber koos. Hij schreef ook de tweede tekst van opus 17 voor mannenkoor. De titel daarvan is An Stelle einer Grabrede. En het thema? Hoe zal men iemand begraven die gestorven is van honger en strijd? Het antwoord? Niet christelijk, maar solidair. Goedenacht, lotgenoot

Dit is de Concertzender met twee mannenkoren, opus 17, van Hans Eisler. Met onder andere Anstelle ein Grabrede. In opus 21 gebruikt Hans Eisler een tekst van Bertolt Brecht, Litanie van de Adem. Hij reageerde daarmee op de terreur van de Noordse politie tegen de massale acties van arbeiders in het voorjaar van 1930. De tweede tekst, Über das Töten, van opus 21, is van Hans Eisler zelf. Hij schrijft daarover: tegen het doden moet alles gedaan worden, zodat er geen bloed meer vergoten wordt. Zwei Stücke für gemischten Chor, opus 21, door Radio Chor Leipzig.

Dat waren twee stukken voor gemischten koor, opus 21 van Hans Eisler. Het volgende stuk, Bankenlied, opus 48, ontstond in 1931, maar kreeg zijn definitieve versie pas in 1934, nadat Hans Eisler gevlucht was naar Londen. Het Bankenlied kreeg een opdracht mee aan Ernst Busch. Lieber alter Ernst, ich versichere dir, es werden bessere Zeiten kommen. Daarna Keiner oder alle en Freedom Song, werken die Eisler in december 1934 schreef in Londen.

Drie liederen van Hans Eisler waren dat. Het ook nu zeer actuele Bankenlied, opus 48. Keiner oder alle en Freedom Song. Uitgevoerd door het Groot Radioorkest Berlijn en de Berliner Zingacademie onder leiding van Dietrich Knoten, met als solisten Eckehard Wagner, tenor, en Herman Henel, bariton. Tot slot nog twee werken uit de jaren 30. Dictator Song, op Engelse tekst door Eisler geschreven in 1936, en het Einheitsfrontlied. Dat werd al in 1934 geschreven, maar de definitieve versie ontstond in 1948.

Dat waren Dictator Song en Einheitsfrontlied, koorcomposities van Hans Eisler. In De Muzikant stond het afgelopen uur werk van de Duitse componist Hans Eisler centraal, met koorwerken die hij grotendeels schreef in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw.

U luistert naar de Concertzender met De Muzikant. Zoals u waarschijnlijk al gemerkt hebt, zenden we sinds januari 2009 iedere week een aflevering van De Muzikant uit. Beurtelings hoort u daarin muziek voor blaasorkesten en afleveringen waarin koormuziek centraal staat. Vanaf vandaag gaan we in de blaasmuziekserie aandacht besteden aan het project New Life on Stage. Enkele jaren geleden geïnitieerd door Muziekgroep Nederland en het Nederlands Instituut voor Blaasmuziek. New Life on Stage kreeg als ondertitel mee Nieuwe Nederlandse Muziek voor Blaasorkest. In de komende maanden zult u regelmatig een aflevering uit deze serie horen. We beginnen met een werk van Harry Jansen, trioloog uit 1996. Trioloog werd geschreven in opdracht van het fanfareorkest Ons Genoegen uit Millingen aan de Rijn ter gelegenheid van hun 100-jarig bestaan. De scheepvaart aan de Rijn werd het uitgangspunt voor Harry Jansen. Trioloog bestaat uit 3 delen, de scheepvaart, intermezzo en de Rijn. Trioloog wordt nu gespeeld door het fanfarekorps Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Jan Nellestein.

Dat was Partita van Kees van Baren door Harmonie Koningin Wilhelmina uit Wamel onder leiding van Hans Klerks. Een stuk uit 1953 in een duidelijk ander idioom dan het latere werk op de LP Wind Band Compositions van Donemus. Geert van Keulen's compositie Wals is geschreven in de van Louis Andriessen zo bekende Hoketes-techniek. Het orkest is opgedeeld in twee groepen en zij bestoken elkaar met zeer korte, nauwelijks melodische fragmenten die strak ritmisch met elkaar worden afgewisseld. De moeilijkheidsgraad ligt erg hoog. Voor blazers die soms een heel stuk maar een paar verschillende noten moeten spelen, kan het instuderen van deze muziek erg frustrerend zijn. Maar als het goed wordt uitgevoerd, kan er een enorme spanning van uitgaan. Wals heeft in dit stuk twee betekenissen, de wals als dansvorm en de stoomwals. Deze twee verschillende betekenissen van het woord gaan in het stuk de strijd met elkaar aan, waarbij volgens Geert van Keulen de dansvorm in ieder geval zal overwinnen. Het Northern Colorado University Wind Ensemble wordt gedirigeerd door Eugene Corporan.

U hoorde het Northern Colorado University Wind Ensemble onder leiding van Eugene Corporan met wals van Geert van Keulen. En dan nu de compositie van Willem Breuker, Insertione, wat ingezonde mededeling betekent. Het stuk ging in première op het Holland Festival in 1971. Er wordt niet vermeld welk orkest het toen speelde. Zeker is dat men bij het instuderen ervan veel plezier had, maar dat er ook discussie ontstond over hoe serieus dit werk nu te nemen was. Volgens Breuker in zijn tekst op de LP-hoes, citaat, besloot de blaasmuziekmaffia het stuk te boycotten om hun kleingeestige muzikale wereld te beschermen tegen dit soort kannibalisme. Einde citaat. Omdat het stuk was geschreven in opdracht van de gemeente Amsterdam, probeerde Breuker het stuk onder te brengen bij de Amsterdamse politiekapel. Maar, citaat, zij verzonnen alle afgezaagde en flauwe smoezen om er niet te hoeven spelen. Breuker liet het stuk op de plank liggen omdat hij er geen zin meer in had om nog moeite te doen voor een stel stomme sukkels die hem als enige compliment gaven dat hij een betere componist was dan Beethoven omdat hij hen op een rondje kon trakteren. Voor deze plaatopname van Doornemus, begin jaren 80, werd het harmonieorkest van het Rotterdams Conservatorium bereid gevonden zich aan Inversione te wagen. Arie van Beek leidt het orkest.

0: Het harmonieorkest van het Rotterdams Conservatorium onder leiding van Arie van Beek speelde Insertione van Willem Breuker. De muziek is afkomstig van de doornemers LP Wind Band Compositions en het uitkomen van deze LP kondigde een nieuw tijdperk aan. Tegenwoordig is het heel gebruikelijk dat componisten voor blaasorkest schrijven. De Nederlandse blaasmuziek wordt momenteel door toporkesten van over de hele wereld gespeeld. Dit was De Muzikant, samenstelling Katrijn Kuipers.
1: Dit is de concertzender met De Muzikant. In Gelderland waait in het najaar een frisse wind door de concertzalen. Samen met opmerkelijke solisten presenteren harmonieën en fanfares een mooi programma met blaasinstrumenten in de hoofdrol. Het programma omvat 5 concerten van 7 gezelschappen die tot de beste van Nederland worden gerekend. Het evenement heet Herfstwind, heel modieus geschreven zonder klinkers. Herfstwind is een initiatief van Kunst en Cultuur Gelderland en Biblioservice MUI in Arnhem. Ook vorig jaar waren er concerten in de serie Herfstwind. We hebben daarvan een opname van de harmonie Koningin Wilhelmina uit Wamel onder leiding van Willem van Zee. Als eerste spelen zij Les Voyages de Gulliver van de jonge Franse componist Maxime Olliot. Hij werd in 1980 geboren. Les Voyages de Gulliver is gebaseerd op de verhalen van Jonathan Swift over Gulliver, een oude Schalkse chirurg op ontdekkingstocht naar buitengewone oorden. In deze bekende satirische roman doet Gulliver verslag van zijn bezoek aan onder andere het eiland Lilliput, waar alles 12 keer zo klein is, en het land der reuzen. Les Voyages de Gulliver zijn een muzikale visie op de zwerftochten van Gulliver, door Maxime Olliot vertaald in een 7-delig muziekstuk.

0: U heeft geluisterd naar het epische werk De Mythe van Sampo van de Finse componist Eino Juhani Rautavaara. Het werd uitgevoerd door het mannenkoor van de Universiteit van Helsinki onder leiding van Matti Jöki. En de solisten waren Tom Niemann in de rol van Lemi Kainen, bariton Sauli Tiilikainen in de rol van Vene Möne en basbariton Antti Suone in de rol van...
1: Welkom bij de Concertzender. Vandaag in de Muzikant, opname van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen en een cd Made in Belgium die vorig jaar werd uitgegeven op het label World Wind Music. Nu het openingsnummer Martenica van de Belgische componist Piet Swerts.

Martenitsa van de Belgische componist Piet Zwerts, gespeeld door de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen onder leiding van Jan van der Roost. Van der Roost, moet ik zeggen. De Gidsen, dat is de afkorting die onze zuiderburen gebruiken wanneer ze het hebben over hun Koninklijke Muziekkapel. Het orkest bestaat inmiddels al meer dan 175 jaar. Het prestigieuze orkest werd opgericht in 1832 op persoonlijk initiatief van koning Leopold I van België. Het groeide al snel uit tot een van de meest gewaardeerde militaire kapellen in Europa. Op deze cd met Belgische componisten kan een werk van Paul Gilson niet ontbreken. Als een van de eerste behandelde hij het blaasorkest als volwaardige orkestvorm. Hij schreef een groot oeuvre voor harmonieën en fanfares, aangepast aan de mogelijkheden van de blaasinstrumenten. Nu van hem Gebed uit Terugkeer naar het Vaderland, een compositie uit 1885.

gebed uit Terugkeer naar het Vaderland. Een compositie van de Nestor van de Belgische blaasmuziek, Paul Gilson. U hoorde de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen onder leiding van Jan van der Roost. Na een compositie uit de 19e eeuw gaan we snel terug naar recenter werk voor blaasmuziek. Jan Haderman. Hij werd geboren in 1952 en hij studeerde compositie aan het Lemmens Instituut en het Conservatorium in Antwerpen. Hij begon pas in de jaren 80 met het schrijven voor blaasorkest. Het stuk Guernica is een mooi voorbeeld van het nieuwe geluid dat hij voor dit genre ontwikkelde. Guernica heeft, net als het gelijknamige schilderij van Pablo Picasso, als onderwerp de bomaanslag van de Duitse Luftwaffe op 26 april 1937 op het Baskische stadje Guernica. De ruïnes brandden 3 dagen lang en er vielen honderden doden. Jan Haderman maakt gebruik van Baskische muziek voor deze compositie.

Nee, het kostte biecht en we volgens hem zelfs kinjag soms mochten drinken van de wien. En de meester zag, vroeger hadden ze allemaal het kruidsbeeld van onze leven heer.

zoals op het kruidspuntje, de stongvreugeren kruidsbeeld van onze leven heer. En ieders keer als hij daar neven fietste, dan sloeg er een kruids, de naaien meneer. Op het kruidspuntje stongvreugeren kruidsbeeld

een herder. In de processie. Met een schub, een hoed, een poefbox en een majoel. En ene keer liep mijn pap

is nu nooit meer processie. Dat veld waar mijn zuster bloemen plocht, is nu het Willem-Alexander-industrie.

Je hoorde het Krutsbeeld op het Krutspunch en Processie van G. Reinders. Met achtereenvolgens de harmonie Sint Michael van Thorn en de fanfare Sint Laurentius uit Leeuwen. Over G. Reinders en zijn bijzondere relatie met blaasmuziek wordt heel lovend geschreven. Het aantal optredens dat Reinders geeft samen met blaasorkesten uit alle windstreken is de 100 inmiddels al ver gepasseerd. Zijn lied Bluesmuziek is een regelrechte tophit en heeft zelfs de 27e plaats in de nationale top 2000 bereikt. In zijn nieuwe programma staat het alledaagse en het kwetsbare centraal. In een uitvoering door muziekvereniging Sint Cecilia uit Amerika, onder leiding van Frank Steegs, nu Aad Wäre mit dich. Oud worden met jou. En daarna Hier staan ik weer, door fanfare Sint Cornelius uit Roermond, onder leiding van Henk Houben.

Uitzweren met dich door muziekvereniging Sint Cecilia uit Amerika onder leiding van Frank Steegs. En Histonig weer door fanfare Sint Cornelius uit Roermond onder leiding van Henk Houben. Twee arrangementen van Steven Walker van stukken van G. Reinders. Terug naar de zanger met wie we dit programma openden, Gerard van Maasakkers. Voor zijn cd Pas op de Plaats uit 2000 liet hij nog twee nummers bewerken voor Klein Blaasorkest. Dat moet te lukken zijn en Als ik zing voor jou. De Klein-Brabantse Harmonie staat onder leiding van Carlo Balemans.

Gerard van Maasakkers en de Vaste Mannen met twee van zijn nummers bewerkt voor blaasorkest. Dat moet te lukken zijn en Als ik zing voor jou. De Klein-Brabantse harmonie die u hoorde stond onder leiding van Carlo Balemans. We besluiten dit programma met Schlutingstied, sluitingstijd van G. Reinders, in een arrangement van Steven Walker door Philharmonie, Sittard, onder leiding van Jacques Klaasens.

Morgen vroeg, om 9 uur, hoor ze van mijn paard de deur, hoe de hengsels komen lopen. Geel zelfs.

De laatste klein zelf, er staat al bien op zijn kop. Kwaad op drie, het is goed geweest. Kom jongens, ik wil sloeten. Hoogste tijd, politie te paard. Allee man, dadelijk, dadelijk, kijk.

0: Dat was Schlootingsteed. G. Reinders, samen met de Philharmonie van Sittard, onder leiding van Jacques Claessens. Dit was De Muzikant, waarin we u muziek lieten horen van G. Reinders en Gerard van Maasakkers in samenwerking met verschillende harmonie- en fanfareorkesten. De Muzikant werd voor de Concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.
1: Groenteboer had zijn kisten binnen.

0: 9 uur. Hoor ze heen van mijn paard de deur. Goed de hengsels komen lopen. Geer zelfs.
1: Dit is de Concertzender met de muzikant. Vandaag opname van brassband De Waldzang van de cd The Best of Brass, deel 2, uitgegeven door het label Worldwide Music. Op deze cd staan opnames die het orkest op verschillende gelegenheden maakte, zoals het Europese brassband kampioenschap in Kerkrade in 1998, de Nederlandse brassband kampioenschappen in Zutphen in 1999 en in Groningen in 2003. Brassband De Waldzang is ooit begonnen als koperensemble van de gelijknamige muziekschool in Buitenpost. Om zelfstandig verder te kunnen, koppelde de band zich in 1977 los van deze school en niet zonder succes. In de jaren 70 en 80 werd Brassband De Waldzang in totaal 7 keer uitgeroepen tot VARA's Brassband van het jaar. En op de Nederlandse kampioenschappen werd de band 13 keer beloond met de kampioenstitel. Een van de sterke punten van dit orkest is dan ook het uitzonderlijke repertoire. Allereerst hoort u van Rob Goorhuis Burlesque voor Brass Band, een werk uit 1997, speciaal gecomponeerd als verplicht werk op de Europese Brass Band kampioenschappen in 1998.

Dat was Burlesque voor Brassband van Rob Goorhuis, gespeeld door Brassband De Waldzang onder leiding van Rix van der Velde. Een opname uit 1998, gemaakt op de Europese Brassband kampioenschappen in Kerkrade. Brassband De Waldzang zou niet zijn wat ze is zonder de grote inspirator en eerste dirigent Tjeerd Brouwer. Hij werd opgevolgd door Dirk Lautenbach en Bienze Elstra en tegenwoordig staat het orkest onder leiding van Rix van der Velde. Die laatste begon zijn carrière in het Nationaal Jeugd van Varenorkest en speelde zelf een tijd lang euphonium in De Waldzang. Rix van der Velde studeerde muziek in Leeuwarden en begon al op 18-jarige leeftijd met het dirigeren van verschillende bands. In 1989 werd hij aangesteld als dirigent van De Waldzang en hij behaalde met het orkest tot nu toe 9 Nederlandse kampioenstitels en mooie resultaten op de Europese Brassband kampioenschappen. Het nu volgende werk is On Alderley Edge van de Schotse componist Peter Graham. Het is een van de weinige programmatische werken van Graham. Hij maakt hier een muzikaal schilderij van het idyllische Alderley Edge in het graafschap Cheshire. Een natuurgebied met prachtige zandsteenformaties, beboste hellingen en een mooi uitzicht op de Cheshire vlakte.

van Alex Schillings. We gaan verder met het stuk Choral Music van Jacob de Haan, gebaseerd op de koraalmuziek Sollt ich meinem Gott nicht singen van de 17e-eeuwse componist Johann Schopp. Het is allesbehalve een traditionele koraalbewerking. Het begint met een flitsende opening en pas tegen het eind hoort u de koraalmelodie in zijn oorspronkelijke vorm. Luister nogmaals naar de Johan Willem Friso Militaire Kapel onder leiding van Alex Schillings.

Choral Music van Jacob de Haan door de Johan Willem Friso Militaire Kapel onder leiding van Alex Schillings. En na een werk dat Choral Music heet, moet er ook maar een stukje koor klinken. De Missa Brevis is een mis voor koor en blaasorkest. Jacob de Haan schreef het ter gelegenheid van het 1000ste geboortejaar van paus Leo IX in zijn geboorteplaats Eguisheim in de Elzas. Vond dat op 23 juni 2002 vond de première van deze mis plaats onder leiding van Jacob de Haan zelf. De opname die u nu hoort is een bewerking van de live registratie hiervan voor de Franse televisiezender France 2. Uit de Missa Brevis hoort u het Benedictus, uitgevoerd door het koor- en harmonieorkest van het Lemmens Instituut in Leuven.

Dat was het Benedictus uit de Missa Brevis door het koor- en harmonieorkest van het Lemmens Instituut in Leuven onder leiding van componist Jacob de Haan. Als laatste grote werk van de Haan draaien we nu de Symphonic Variations. Uitgangspunt voor dit stuk is een Passacaglia-thema. Een Passacaglia is een virtuose dans uit de 17e eeuw. In de baslijn komt steeds hetzelfde thema terug, maar daarboven worden in de hogere stemmen hoog gevarieerd. Jacob de Haan is behalve componist ook organist en hij baseerde de opzet van dit stuk op de overbekende Passacaglia in C klein voor orgel van Johann Sebastian Bach. Luister naar de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Pieter Jansma.

Dat was de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Pieter Jansen met Symphonic Variations, gecomponeerd door Jacob de Haan. En dat was de componist die vanavond centraal stond in De Muzikant, een programma dat werd samengesteld door Katrijn Kuipers.

Dit is de concertzender met De Muzikant. Vandaag composities van de Engelse componist Philip Spark. Hij werd in 1951 geboren in Londen en studeerde compositie, trompet en piano aan de Royal College of Music. Tijdens deze opleiding groeide zijn belangstelling voor blaasorkesten. Hij speelde in het harmonieorkest van het college, vormde een brassband met medestudenten en schreef zijn eerste composities voor blaasorkesten. We openen met een recenter werk van Spark, een compositie uit 2003, Masquerade. En dat is ook het titelstuk van de cd waar de muziek die we u in dit programma laten horen van afkomstig is. De cd is uitgegeven door Anglo Records. Masquerade bestaat uit 4 delen, overture, elegy, interlude en finale. U hoort de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Tijmen Botma.

Dat was Masquerade van Philip Spark. Oorspronkelijk geschreven voor de Stadtmusik Wielesau uit Zwitserland en gespeeld door de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Tijmen Botma. Een compositie van Spark uit 2002 is de Hymn of the Highlands. Het idee was om een uitgebreid en thematisch stuk te maken waarbij de solisten van een brassband voor het voetlicht komen. Er is gekozen voor een Schots thema, maar er zijn geen volksliedjes gebruikt. De namen zijn verwijzingen naar geografische plaatsen in Schotland. Het nu volgende Strathcarran is één deel uit de Hymn of the Highlands in een bewerking voor harmonieorkest. Het is een energieke zwaarddans waarin snelle en langzame tempi worden afgewisseld. Het dorp Strathcarran ligt aan Loch Carron, dicht bij het Isle of Skye.

De Banda Municipal de A Coruña, onder leiding van Marcel van Bree, speelde Suite Sincronica van Ferrer Ferran. Het werk werd speciaal geschreven voor dit orkest dat vorig jaar 60 jaar bestond. Het harmonieorkest van de gemeente A Coruña werd opgericht, u had het kunnen weten als u meerekende, in 1947. Naast de harmonie was er ook een symfonieorkest, maar dat hield in 1960 op te bestaan. Sinds 2004 is de Nederlander Marcel van Bree dirigent van het orkest. Hij studeerde aan het Brabants Conservatorium in Tilburg. Na een tijdje in Nederland gewerkt te hebben als dirigent en klarinetdocent, vertrok hij al in de jaren 90 naar Spanje. Daar bouwde hij een goede naam op als dirigent en arrangeur. Het nu volgende werk is een concerto voor hoorn, Geierhorn. En dat is ook meteen de titel van het eerste deel van het werk. Het tweede deel heet Heimdall en het derde Odin. Dit zijn mythologische figuren die een band hebben met de hoorn. Het stuk beschrijft de hoorn van Heimdall, de bewaker van de goden. Heimdall beschermde zijn hoorn, de Geierhorn, die je kon horen in de hemel, op aarde en in de onderwereld. De Geierhorn was bedoeld om de goden bijeen te roepen om hun vijanden te doden. Odin was de oppergod en hij wordt altijd afgebeeld met een hoorn. Geierhorn, concerto voor hoorn en harmonieorkest, wordt gespeeld door Banda Municipal de A Coruña, onder leiding van Marcel van Bree. En solist op de hoorn is José Vicente Castello.

Opwekkende muziek van de Spaanse componist Ferrer Ferran, Geierhorn, concerto voor hoorn- en harmonieorkest. Uitgevoerd door Banda Municipal de A Coruña onder leiding van Marcel van Bree. Solist op de hoorn was José Vicente Castello. Laatste stuk dit uur, ook weer van Ferrer Ferran, is La Torre de Hercules, een symfonische episode voor orkest. En opnieuw horen we Banda Municipal de A Coruña onder leiding van Marcel van Bree. De muzikant werd voor de concertzender samengesteld door Katrien Kuipers.

Dag dames en heren, welkom bij De Muzikanten, twee wekelijkse programma met muziek voor en door harmonieën, fanfares en brassbands, kortweg blaasorkesten. Vandaag met een portret van de Belgische componist Auguste Dubuc.

En dat was de compositie Fanfare van August de Boek door de brassband Buizingen, om leiding van Luc Vertommen. August de Boek werd geboren 9 mei 1865 in het Vlaams-Brabantse Merchtem. Hij kreeg zijn eerste muzieklessen van zijn vader, die in hem een opvolger zag als organiste Merchtem. Af en toe mocht August naar Opwijk of naar Assen om daar les te krijgen van een toenmalige organist Benoît Vereerdbruggen en bij Jozef Vasteravonds. Hoewel hij nog lang organist was in Merchtem, heeft hij voor dit instrument niet zoveel geschreven. Zijn hart ging meer uit naar het schrijven van symfonisch werk voor zowel symfonie als blaasorkest. Zoals bijvoorbeeld Excelsior uit 1929. Dat componeerde hij naar aanleiding van het 150-jarig bestaan van de harmonie van Merchtem. U hoort het uitgevoerd door de Koninklijke Harmonie van de Belgische Gidsen, om leiding van François de Ridder.

Excelsior, gecomponeerd voor het 150-jarig bestaan van de Harmonie van Merchtem. U hoorde de Koninklijke Harmonie van de Belgische Gidsen, onder leiding van François de Ridder. August de Boek, daar hebben we het over in dit programma. Hij verdiende de kost als leraar en organist vanaf het jaar 1880. Hij was toen al 25 jaar oud. Tot aan 1891, dus zo'n 10 jaar, volgde hij regelmatig muzieklessen aan het Koninklijk Muziekconservatorium in Brussel. Hij sloot zijn muziekstudie af met de hoogste prijzen voor harmonie, contrapunt, en hij kreeg zelfs de virtuositeitsprijs voor orgel. In 1899 ontmoette hij de Nestor van de Belgische blaasmuziek, Paul Gilson. Die raadde hem aan opnieuw te gaan studeren en dit keer compositie en orkestratie. Een wijze raad die August de Boek gelukkig opvolgde. Toch was een van zijn bekendste werken al van voor 1899, het jaar waarin hij Paul Gilson ontmoette. En het belangrijkste, het bekendste werk van hem, dateert uit 1893, de Dahomeense Rhapsodie. U hoort u nu uitgevoerd wederom door de Belgische Gidsen.

En dit was de Dahomeense Rhapsodie van Auguste de Boeck, gespeeld door het harmonieorkest van de Belgische gidsen, omleiding van François de Ridder. Dan nu de processiemars voor de plechtige omgang in Merchtem. Hier is AV van Auguste de Boeck.